Tietjen zuschwind vorbei in Wettlich, in po da kann man einen Brief treten. Und nicht bloß ein Brief, da sogar Geld lag für ne Vorkort für Laura. Und de ältere schreife wie Freya ans Seier, bring dat Mädchen nu ans Met. Et verjene de zwei weet, dat Laura im Krankenhuis wie, nu durft ze Marien in Huis. Wilhelm wie al ganz abgericht. Tante Luise neid verloren, poschmacket leider, en vielleicht doch de Eulet leider tjes noch schmacken wasch ze uit. En nu jent het num Krankenhuis. Zij moest ne Huis komen. Als Wilhelm im Eul op een drastje zout, jent Onkel Richard selbst nen. Als er treed kom, wat zag Wilhelm? Laura sa, ganz anders uit, sei wie nu so schmack je wasche, de hoor wäre je tjamt, und nu schmacke wird de eis weer in de hoor, und dit leidertjes wäre ganz rein. Hei freit sich, en Lore freit sich ook. Als een Onkel Richard nu huis komme, daar Tante Luise den Dash, en hat so ein schöne Kuch gebakt, en dan vertalte ze Lore, wat op haar alles teutjamt. En dat zij in 2 dagen kan nu met Wilhelm metvoeren. Wat ihre ogen straalde in de Mölle. Heeft hij dit erlaubt? Jojo, wie een aanmoog die zijn zorgen, zei Onkel Richard. Ik heb hem een beste geld gegeven en ik woog voor hem zorgen. Ik zet voor hem de arbeid steht, de Mölle moet toch zijn leven ook ändern. Laure wie Evert Lettlich.

Hier wie ein Mond. Hier wie ein Mond, geboren in ein kleiner Dorf. Hij was op in een ander kleiner Dorf. Wat hij daar is jo oud weer, schoft hij als een halt arbeiden. Dan, voor 3 jaar, wie hij een reizen predja. Hij is niemals veel wat wie dat bij een 200 miljoen komen van door waar hij geboren weer. En door waar hij hand wanken deed, neemt hij meestal maar te volk. Hij heeft niet eens een huw het om en je nomen maar geherrschaft, heeft niet een buik geschreven, heeft zich niet bevriet, niet veel land en hiesa top gekocht, heeft niet een huw of schulder gegaan van mensen, en heeft zich niet eens een huw of steed gemerkt in een zeer grote stad. Over hier wie een man. Hier wie een man. Hij had niet groot wat je aan zich zelfs, en hij had niets met deze welt te doen, bieter de Gottesarbeit, te wat hij geschikt weer. Als hij nog een jonge man weer, draaide de meerheid van de mensen zich aan jeen aan. Meeste van zijn vrienden randen weg. Einer verlucht dat hij hem jemals gechant had. Een andere hoopt zijn vriend aan vinden en hem vastnemen. Dan, ganz achterlijk, wordt hij verschleun en verspot. En dan toen verheer je bracht verder de regering van den dag. En dan aan een Rijmische triets ongeneeld tussen 2 andere verbreter. Zogar wil hij dan nog hank toen sterven, trokken de soldaten al lesser, mank zichzelfs toen je wenst van zijn haben goed aandelen. Dat is je wat hij houdt in deze welt, zijn Everrock, zijn blijfrode rock. Als hij is gestorven, wie nomen ze hem roch van Schrietz en leden aan en een grof geliekt van een vriend, wem dat jammer. Nu zijn er toch al bij, over 2000 jaar vergoen van die tijd. En vandaar is hij de ganz verste among alle mensheid, ons leider op een weich noem hemel. Wie kunnen dat gewoon eens gescheid uitspreken. Dat van al die beoomte mannen wat zich aan taup gestonden dat alle tijd. Al die soldaten wat aan macht geëift op een land en de krieg is scheef wat zijn te voren op een water. En al die Chinese wat jemals geregeerd aan die alle taup. Han ik zo'n indruk gemerkt op het leven van mensen op deze eerd. Als dit ene leven, hier wie een man. Jezus kwam nu hier en werd geboren als een baby, zoals wie alle zijn. Dan was hij op hier met trouble in je voor, zoals wie alle doen. Dan ging hij ons een stich voorop, wat we kunnen hier aangaan. Dan gaf hij zijn leven en zijn bloed op een kriets voor onze zenden, wilst dat kunnen we niet betalen. Dan starf hij en stond weer op en voer naar hemel. Om ons wezen dat van wie aan arms leven en voor arm leven, dan zou wie dat ook doen. Hier wie een man.

0: The clock is 12.
1: Ik ben Hilde Friesen en dat brood van ons leven van jou is uw eerste kennis 10-7 wat het zegt. Aber ik leef dat niet wat ze mij zeiden, maar ik dat zelfs te zijn in Tirich. En ik moet zeggen, mij weer niet eenmaal de half gezegd. Du bist nog wijzer en leefst nog grootsoortje als mij gezegd wordt. In onze wereld wordt veel van Jezus gered. Er zijn die hem loven en zeggen dat hij de heiland is. Zij zeggen dat zij door arm de vergevenis van ihre zinden hebben en dat hij weer leven hebben. Ze zeggen weer dat zijn je nood aan alle dag begeleiden deed en dat hij aan door al ihre schwere en gefährliche omstanden leiden en drehen deed. De Heilige Geest leidt aan door alles wat ze im leven bejenen. Dat zien ze, ze kunnen hem niet nu loven en prijzen. Ze zingen en zeggen dat de Heer zijn genoeg dichter beschreven heeft en niet beter zijn kan. Dan zijn er ook anderen. Die zeggen al dat je reed van Jezus bloos een aanbeeldnis is en zal leven bloos gelijk genaamd worden. Ze zeggen dat zijn aschelde en eenveldje mensen die aan Jezus leven. Ze zijn China de eerend weer as, wat zo'n geloven. Nog andere zijn, ze wouden niet zo wit gaan als zijn dat zo'n mensen heichler zijn, maar dat ze dat verschuld aan zijn dat mensen zich dat zo druk met ihre religion merken en schien ze aan zes nus denken. Ze zijn ze hebben verhoopt geen schein gaan in hun leven. Hoe ween is dat, dat mensen zo'n verschiedene gedanken even aan zijn haren en zijn nulvallen hebben? Van woer nemen zonen die jen den Herrn reden ihre Gedanken? Wo is dat, dat ze zo weinig respect voor Jezus zijn Nofalje hebben? Haan ze die Entscheidung gemerkt, Jezus zijn Nofalje te zijn en voelen zich ongeschmerd? Nee, ze horen bloos nog wat anderen je red brengen. Ze hören wat anderen zijn en als een papegaai reden dat bloos nog. Is zo'n red verhoopt geldig? Bloos zonen die ervaring hebben, Jezus zijn Nofalje zijn, kunnen werkelijk oprechtig zijn wat het meint Jezus zijn Nofalje zijn. Mooi wat de kennen van Zabe deed. Als er gezegd wordt, waar ik en wij Salomo weer, wie er zo dat zou zijn, zijn het niet mogelijk. Aber dan wil zijn een lange reis om voor zichzelf zijn als Salomo werkelijk zo weer als ze zeden. Nu kunnen ze zeggen, ik leef dat niet wat ze mij zeiden, wat ik dat zelfs te zijn in kreeg. En ik moet zeggen, mij weer niet eenmaal de half gezegd. Dat is ook wat du moet doen, want du werkelijk zijn en wist wer Jezus is en wat het meint aan hem geloven aannemen. Du moet dan persoonlijk kennen leren. Als du aan persoonlijk kennen deest, kost du even aan niet recht oordeel geven. Wo kost du aan kennen leren? Erstens, met de Bibel lezen. De Bibel zegt van Jezus. Veel mensen kennen Jezus niet, wil ze niet de Bibel lezen. Tweedens, door het gebed. Wer immer zijn woord oprechtig voor hem opgemerkt heeft, heeft ook gevonden dat hij gebeden antwoorden deed. Drittens, du kost door gemeenschap met andere Christen Jezus beter kennen leren. Wenn du Jezus nog niet kennen deest, dan neem zijn Radung aan, zodat du am persönlich kennenlernen kannst.